dan? Zie je dat daar, meneer Zoiets? Gewoon in de deur daarom. Klaas ik hier nog meteen. Jij wat mis dan aan je man. Moes ik hem eigenlijk, maar zou dat? Meet mij ergens, weet je. En eet gestuurd, mij.